Voor wie het weet waar dat ligt. Ergens in het uiterste zuiden van het land, parel van het Limburgse land. Stad met een eigen gezicht.